Dat eerste poort van dit kapitel vertelt ons dat God nicht opfer oder brandopfer en ook nicht opfer voor zin verlangen deed, oder dat hij een gevallen had en zond. De oorzaak is dat de mannen schotten waren. Ze kunnen de zin niemals wegnemen. God had ober een charpa voor de Heer Jezus red gemaakt, zodat hij voor de zin sterven kon. De Heer Jezus kwam in deze wereld en dan, zodat hij God zijn willen doen kon. God had de redding uitgedacht voor dem dat hij de wereld erschaffen deed. Door de rechte tijd kwam de Heer Jezus zodat hij God zijn willen doen kon. Dit is hoe Paulus dat in Galaten dat vierde kapitel en de vierde en vijfde vers beschreven heeft. Ober als de volle tijd gekomen weer, schenkt God zijn zin van een vroege boeren onder hem gezaad gestalt, zodat hij den raden kon die onder dat gezaad weer, dat wie kunnen als zijn zins aangenomen worden. Nu Hebreeën dat tiende kapitel, achter het tiende vers. Nodem als hij zei dat apfer en goof en brandapfer en apfer verzind, wist u niet, en je valle dirk niet, die nodat je zaad je apfert worden, dan zei hij, tjek, ik kom dien welle te doen. Hij neemt dat eerste weg, dat tweede op te rechten. Dicht is welle, en dem dat Jezus Christus zijn lief je opvat is een voor allemaal, zijn wie nu je heiligt. Jezus kwam God zijn welle te doen. Hij wordt als God zijn dienaar vergesteld. Door is een beeld van dit in het Oude Testament. Wanneer een mens die een Jood weer een dienaar had, dan moest hij aan zijn vrijheid geven, wanneer hij 6 jaar gediend had. Wanneer zo'n dienaar dat bij zijn meester goed had en aan leef had en aan niet verloten wil, dan wordt de meester aan naar een derde pas nemen en een lach en zijn oerbammel poeksen. Dan wordt hij zijn meester zijn dienaar zinnen op Emma. Jezus zijn oerbammel wordt niet doorgestoken. Hij heeft zijn liefhaan op een triets voor ons, zijn hein, zijn feit en zijn zied, wordt de doorgespekt. Doordat heeft hij de wereld gewezen, hoezeer hij ons leef heeft gehouden. De priester moest haar offers iedere dag brengen. Maar Jezus deed dat bloos eenmaal. Zonen die dat voor zichzelf aannemen, zijn doordat geheiligd. Dat eerste, dat met een oude bund te doen had, is weggenomen zodat het tweede kan ingesteld worden. En dat heeft met een nieuwe bund en Christus te doen. Jezus heeft zich bij voordat zijn rechte hand doorgezet, wat zijn vriend aan worden ongedaan gebracht worden. En dan wordt hij op Emma als de tjenig en de heerser over de wereld regeren. Dat is bloos tegen de Heer Jezus, dat mensen kunnen zelig gemaakt worden. Dit is wat we in Johannes 14, 6 vers lezen. Jezus zei te hem, ik zie de weg, de waarheid en dat leven. Tjene tjent nog voda, boete dech mi. Diene goede woorden tjene die niet zelig maken, mijn vriend. Diene zinde tjene bloos dech Jezus, zijn bloot, wat je wasje worden. En dat zelt in hem tempel, weer door de heilige stoof, en ook de allerheiligste stoof. Tussen deze twee stoven, weer door een gardien. En de allerheiligste stoof, kan bloos de hoge priester, eenmaal am jaar en dan gaan. Doordat wordt de mensen dat klaar gemaakt, dat de weg naar God nog niet voordig gemaakt weer. Ober als Jezus om triet starf, wordt de gerdien am tempel in Jeruzalem van boven bij onje en twee gereten. Dit kon geen mens doen. Ober God deed dat. Doordat moet God dat klaar. Dat nu deed de Heer Jezus kan irgendein mens en God zijn toejagen wordt en dan komen. God heeft de opvers en vaste weg genomen, wils de werkelijkheid als nu en Jezus Christus gevangen. Ober, God heeft de Israël-nation niet ganz verloten. Die zijn in de ganze wereld verstreid en voor een stoot ons idee zat, wils zij aangehoorzaam worden. Ober, daar wordt een tijd komen wanneer God den wordt alle toop zamelen en wordt den in een land vaststellen. En de Heer

Jezus wordt even aan als er Messias regeren. Nu de avond wordt 14e vers in dat 10e kapitel. Aan ene hand stelt de priester dag voor dag en deent, een opfer volken dezelfde slachtoffer, die niemals kennen de zin wegnemen. Aber, aan de andere hand, deze heeft één opfer voor zin gebracht en heeft zich voor immer doorgezet door God zijn rechte hand. En luidt van dan, wat zijn vriend aan zullen tot een foutbank gemaakt worden. Dan durch één opfer heeft hij die geheiligd worden, voor immer volkomen gemaakt. We hebben in deze fase een zeer wichtige woord. De Heer Jezus heeft durch één opfer, dat heet als hij zichzelf aangeeft, voor die zinde betoeld. Dit meent de zinde van de aanvang van de wereld, wat de laatste stund voor alle mensen, alle wegen. Dat wordt alles op de Heer Jezus gelegd. En dat meent dat diene en mijn zinde zijn door met ingesloten. Zullen die dat voor zichzelf aannemen en de Heer Jezus als er heiland nemen, zijn van ihre zinde gereinigd worden, die zijn geheiligd, en dan gaat het nog weer. Zonen zijn ook volkomen gemaakt. God zit den aan als heilig, als zonen die ohne zin zijn. Hier zijn een vers die dat voor ons onderstrekken. Rijmen dat 5e kapitel, de 1e vers. Wees wie durch den geloven nu zijn gereicht geworden, hebben we vrede met God durch ons Heer Jezus Christus. En dan rijmen dat 8e kapitel, de 1e vers. Nu is er geen verdammnis voor den, die in Christus Jezus zijn. En dan Kolosser dat 2e kapitel, 9e en 10e vers. Dan de volle Godheid woont en aan, dat heet Jezus Christus, charperlich. En je zendt en aan je veld, die dat hoopt is over alle macht en haarschaft. En Christus zijn we volkomen, wanneer we hier op deze eerd ook vele maken. Ver God en Christus zijn we gerechtvaardigd. We zijn erveld. We zijn volkomen. Mocht de Heer ons meer genoeg en kracht geven, zodat we hier op eerd als volkomen Christen leven mochten, dag voor dag. Zo'n stelling kan een mens eeuwiglijk haar, wanneer hij zijn geloven en den Heer Jezus en zijn radung stalen wordt.

nu de 15e van 18e vers. Dit bedienen zegt ons ook de Heilige Geest, dan nadem dat hij gezegd had, dit is dat testament dat ik nog deze dag maken wil, zegt de Heer, ik wil mijn geboten en ere harte geven, en ook in er zin en in schrijven. In ere zin en ere godloosheid wil ik niet meer behouden. Nu, woord door vergeving is voor deze, jeft er geen op voor mij verzind. God heeft nog niet alles met het volk Israël voortgebracht. In deze vers lezen we van een ander testament of bond dat God met aan maken wordt. De eerste bond werd de geboten gemaakt, die op steenen en tafelen geschreven werden. Dat volk kon deze geboten niet houden. Dit meent niet dat de geboten slecht werden, of beleven dat de mensen zinder werden. De nieuwe bond reed van Christus, die zijn leven op een kruis aangeeft. Dicht in geloven aan de Heer Jezus kunnen de Israëlieten en irgendwer gerecht gemaakt worden. De Heer wordt zijn geboten aan dat hoort en aan den zin en aan schrijven. Dicht de radung en de Heilige Geest die aan de levende woont, is door de zin en de kracht God zijn willen te doen. De Heilige Geest heeft leven, de geboten kennen dat niet doen. De geboten verdomen, wil mensen kennen die niet houden. Dat loon dat de zin toont als de dood. Wanneer de zin de vergeefd zijn, dan is er geen gebruik meer voor een afvalzimmer. Onje den oude bond moesten de mensen emmer water een afval brengen en de priester deden dit dag voor dag. Dit wist dat de zin door die tijd niet weggenomen wordt. Maar nu dat Christus zichzelf die afval houdt, weer dat niet nodig een ander afval te brengen. De Christus zijn een mens die de zinde vergeeft, zijn weggenomen. God heeft dat volk Israël versproken dat hij aan wadden bezeker wordt. Ere zinde en ere godloosheid wordt hij niet meer behouden. En wanneer wordt dat passeren? Zonder mank den die dem Heer Jezus nu aannemen, worden ze zelig gemaakt worden. Dat heet nu. God wordt aan als een nation. Toepzamelen en terug naar een land brengen. Ze worden dan weten dat de Heer Jezus er Messias is, en ze worden in vrede en vrede in er land wonen. Dat wordt passeren nadat dat de grote triebzaal op deze eerd is geweest, en dat Jezus terug naar deze eerd komen wordt. Dan wordt hij zijn koninkrijk opstellen. Nu de 19e bij 22e vers. Daarom, broeder, wist wie nu dat toevertrouwen haar en dat allerheiligste en dan te gaan door Jezus in bloed, dat hij aan je zegend heeft voor ons, en weich die fris en levendig is, door die gordijn, dat heet zijn lief, en ha een grote hoge priester even God zijn huis, dan wel we nodig komen met een woord hoofd dit hoort, en volle vertrouwen en geloven, en hoort bespreidst van een aanreinend gewissen, en ons liefje wassen met reinend water. Dat woord daarom wist ons terug naar wat de schrijver al voorheer gezegd heeft. Hij heeft ons gewezen dat de Heer Jezus durch een appel voor alle mensen de radung gebracht heeft. Zo'n appel wie hij zelf, zijn lief, dat om triets genoegd wordt. Zonder die dat aannemen, kunnen geheiligd worden. En den heeft hij ook volkomen gemaakt. Daar is niets dat irgendwer dat toelaaien kan. Dat is voor de gemaakt. Daarom zijn we tot irgendeine tijd getroost dat de Heer Jezus zijn bloed en God zijn allerheiligste gegeven wordt en dan komen. Dat is hier bestemd dat we door Jezus zijn bloed ons nog God nodig kennen. Zijn lief wie zo als de gordijn tussen ons en God. God is heilig en wij zijn zinder. Over Jezus neem God zijn hand en ook onze hand en bracht ons en zijn lief toop. Dat is de zin. Dat mensen van God afschnieden deed. Jezus wordt getritzigd, zijn lief wordt dergespekt, en twee gereten, en zijn bloed wordt uitgegoten. De weicht naar God is bloos, dicht hem Heer Jezus, en dat is een levendje weicht, zeemo. De Heer Jezus is een levendje heiland. De Heer Jezus wordt als een mens geboren, over ohne zin. Hij woont als een mens, maar andere mensen, zijn leven weer ohne zin, en zijn leer. Weer dat baasde dat mensen jemels geheerd hadden.
Mijn vriend, wie zijn ober niet? Dich zien je geboort, oder zien leven, oder zien leer, waar de geboren. Dort is bloos dich zien dood. Dich dort bloot dat hij uit je gotte haft, dat wie tjene zelig worden. Dort moet jeder mens voor zichzelf aannemen. Dich zien dood heeft Jezus dit voor ons verzekerd. En dich zien abstonen heeft God de radung verzekerd. Wanneer dat nog niet aangenomen haast, dan moet je weten dat er geen andere weg is. God heeft dat plooien moord, als hij Jezus van den dood opwijken deed. De Juden willen terug naar hun oude weg gaan, als de apostel dat evangelie predigde. Dit is wat Peter door dat volk zei, als hij bij een tempel toe aan predigen deed, en dat is in apostelgeschichte 4 kapitel, 12 vers. En daar is ook een geen andere raadung, dan door is geen andere nomen, dat heet die nomen Jezus Christus, onder de hemel maak mensen je jeeft, derg woont wie tjenne zelig worden. Dit is de nieuwe, frische en levende weg, die ons nog God in voeren brengen kan. En dat is zes tjenne, als de Heer Jezus Christus. En deze vers zegt de schrijver ook dat zonen die derg Jezus Christus komen, zijn hem hard bespreid van een aanreinigd gewassen en ons liefje wassen met reinend water. Onder den oude bund wordt alles met bloed bespreid, zodat het een vormlichtheid kan reingemaakt worden. De priester moesten er ganse lief wassen verdem dat ze dat priesterambt opnemen deden. Dan moesten ze over ook volken er hangen feit wassen, als ze hem zelten tempel deden. Dit weer een vormlichtheid dat nu de werkelijkheid handwiesen deed. De geestelijke reinigung dat door Jezus Christus passeren wordt. En in oude bund kan dat gewassen niet reingemaakt worden. Nu, door Christus, kunnen ze een reinend God en een reinend gewassen hebben. Dat is nu door de geloven en Jezus Christus ook mogelijk. Door de geloven en de Heer Jezus, ter wie van binnen gereinigd worden, en onze zinden zijn ons alle vergeefd. God zij dank. Dicht in geloven zijn we Gods kinderen geworden. We zijn ook als priester in je stal. En kunnen zelfs naar God komen en aan persoonlijk vertalen wie ons dat geeft. Gods woord is zo als water, dat onze gedanken en ons zin reinhouden kan. Wanneer de apostel Paulus van vroeger zijn ere mannen reed, dan reed hij van woord Christus zijn gemeente reinigt. En dat is in Efeze, het 5e kapitel, 24 en 26 vers, hoe hij zegt, die mannen, had je een vroeges leef, zoals Christus de gemeente leef houdt, en zichzelf erop aangeeft, dat hij die mocht heilig maken, deeg dat wassen met water en woord. De psalmschrijver zei dit in de 119e psalm, de 11e vers, ik had die woord en mijn hart verstoken, zodat ik niet tegen die zin je mocht. Wanneer we God zijn woord lezen en studeren, dan kan dat ons van die zin wegholen. 23 tot 26 vers. Dan wil we ons bekentenis aan de hoop niet vasthouden, ohne nood te laten, dan die dat verspreken geeft, is true. En wil we ook een en de ander betrachten, dat we ons onder een ander moet toespreken, te leven en goede werken, en niet onze verzamelingen te verloten, zoals waaltje er een mode is, om we ons een en de andere ermunteren, en zoveel meer als we zijn, dat de dag nodig komt. Dan waren we moed wel eens zinje, nodig dat we de erkennis van de woorden gekregen hebben, blijft door geen afval verzind. God is true. Hij kan niet tegen zijn woord gaan. Wat hij versproken heeft, dat wordt hij gedaan. We erkennen dat we dat leven, en dat we een hoopning hebben, en daarna zullen we ons leven en stalen. Dat is niet van aan je ver, dat is verzekerd. Wie kennen nog God komen door de Heer Jezus? Hij wordt alles ervallen wat hij gezegd heeft. Hij heeft gezegd, en dat is in de Bijbel doorgeschreven, dat zonen die aan de Heer Jezus leven, hebben nu dat eeuwig leven en worden niet in dat gerecht komen. God heeft ook in zijn woord gezegd, dat zonen die in Jezus leven, worden een nieuwe charpatrie en worden Emma met hem Heer zijn in alle eeuwigheid. Hij heeft dat ook klaargemaakt dat hij ons niemals verloten wordt.
en wordt ons zekerlijk derk aan zijn leven op deze aarde leiden, zodat we aan verheerlijken kunnen. Zonen die aan de Heer Jezus geleven zijn die lieden en zijn de gemeente. We hebben doorwegen een verantwoordelijkheid ene tot de andere. We zullen ene de andere ermunteren tot leven goede werken. We kunnen ene de andere moed toespreken en niet aan zijn verzamelingen verloten. En je christen denken dat het niet zeer wichtig is dat ze aan de aandacht met andere christen toekomen zullen. De schrijver zegt hier dat het wichtig is. En veel meer zo, wils we zien dat die dag nodig komt. Dat is die dag, wanneer de Heer Jezus terugkomen wordt. God zijn woord zal uitgelegd worden en de verzamelingen en we moeten zonder onrecht hebben. Daar is het de gemeenschap met andere christen en dat is waar we kunnen gestort worden. Nu, mijn vriend, wanneer die nog niet bekeerd hast, dan lood ik die nu in, de Heer Jezus als die heiland aan te nemen. Hij is de enige weg naar voren. Daar is geen ander opfer voor die zind. Hij wordt die dienen zinden vergeven en wordt die gans niet maken. O, mag de Heer zijn zegen op je zinnen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

het met aan te reden. Van woord, van wunderscheiner God, hij als en bouw hij alles zo wunderschein gemerkt haft. En dan ook ben ik ondenkende, waar einer niet meer kon, de stierntjes toon. En ook wil einer kon, proven basse stierntjes met een zine tinge toop te vingen. Ik leib dort als Nazaja, wunderscheine tiet, van einer zonne dinge als dort kon met een zine tinge dan. Dat laatste ding wat ik hier hoort, wie een dag en een werk schein gonen haben. Dit kan een dag de werk zijn, of een dag alle andere werk. Wil je als familie je een dag iets willen en dan willen wat je willen dan den dag? Dit werden kan ding zijn als een park voeren en je vielleicht onkast metnemen, of wil je als familie werden voor ice cream voeren, of vielleicht jeet je dort schein en een wald naar te gonen, of een water te voeren en daar een schein gaan hebben. Dit zijn dingen wat ons niet brokken op jouw kasten. Oba, dit is vielleicht zo'n wat bloos tiet brokken deed. Deze ding wel wie donen daarop, dat wie willen een scheinen tiet met onze kinderen hebben, en dat zij worden met vrouwen horten terugkijken. Zo als tiet voorbij jeet, worden zij daar ook ondenken. Dort wie haben ons tiet genomen verernt. En zo wird einer kann einem dieser Frau vielleicht stellen. Wird jeder Tag ein scheinet Belebnis sein? Vermehrlich nicht. Wird jeder Ding gehen aus Wort wie Plon? Vermehrlich nicht. Soll wie uns abreden, wann wie nicht alles kann daunen, über der Sommer, wird wie uns vernehmen deiden? Dit ist, wo wie uns selbst sollen denken haben. Dort is nicht wichtig, wat wir alles kan daunen, aber leiber dort onze tinger met ons, met vrouwen horten kan terugkijken, wann der Schultiet ihr schwerer wort anfangen, en dort sei sich fallen, dort sei sand ihr leift worden, en dort wie an leif hand. Aber, wo wir dit all, gleibig is dit wichtig, dat wie vor onze tinger beten daun, en met onze tinger taub beten, en ook ons selbst denken halten. Dort Gott als ons himmlische Vater, hij als in Kontrolle. En zo goa ook dort hij wordt ons door jeder Tag leiden. Ik leef de samme tijd als ne drukke tijd. Oba, dort is zo wichtig, dort wie deze tijd nemen. En dort wie dan ook in onze tingen nähen doen en in erleven. Dort proben zo recht te merken als wat wie kan met ons tijd, met aan taub te haan. En dort wie en ook nernehm in verschiedenste wee en de arbeid wat wie han, van wie ook drukke mama's zijn. Ober er zijn zoveel verschiedenste wee wat wie kan onze kinderen moet merken durch de zusammentiet. En ook tam erretiet, wees, uitleven en dort wie en kan een goudet verbeeld in de weg te zijn. Wils wie weiten, dort de jaren gaan zo bozig voorbij en dort onze kinderen wassen zo bozig op. En ik wil die nog dankschön zijn, verhorchen en ik hoop je had een zeer gezende dag ook een zeer gezende zomertijd.

De Vandoorse schrijft heute Tnaals vindt een huis. Al vele dagen dat hij reent. Dit wordt treurig. De tiener houden schuil vrij en de kunnen niet buiten spelen. Dat reent en reent en reent. Vandoor houdt het eindelijk een beetje alle opgehit. Wie buiten nog alles blattig en tjool en feest. Maar het reent wenigst niet zo mooi. Het weer hebben nog een donkere dag. De hemel hangt nog gans vol uit dit grijze wolkje. Op het dat glinnert het onder deur. Het snelst er aan de penis zitten. Ja, dat weer Henrik. Zijn beste vriend. Het snelst wel voor buiten spelen gaan? Ja, hier. Entweder bijna spelen als zo'n oudentje worden. De mama roept de jongens naar hen rond. Jongens, voor goeie je aan? Wooit van ons een beetje buiten spelen. Zijn er want is het omvang schermer te worden, dan kom je op een huis. Jojo, zeiden de jongens. Maar dat zeiden ze al, als ze al buiten waren en de deur hen zich al teerslagen hadden. Wat wil we doen nu? Vroeg Snaals. Het woord niet. Wou ze niet spelen willen door wie blad en grote puddels. Oh, daar hebben we een schone idee, zei de Henrik. Wie zijn er doorheen gaan op de oude buurtstil spelen? Jo, werkelijk. Is het ook wat interessant? Ja, Sascha. Daar zijn zoveel stonen op wat man kloteren kan. Daar zijn reuers, daar wil man ook thuis kloteren kan. Daar gaat het schoon. Nou kom. Zo gingen ze even wees en ben wild voorbij. En nu werden ze daar aangekomen. Dat drijpelt een beetje buiten. Maar hier konden ze zich wel een beetje wat onherstellen en wachten wat er daar op hield. En dan speelden ze daar. Dit is schoon. Zo wachten ze gewoon eens aan voor pijnlijk dat oefend wordt. Ze waren zo beschäftigd met ihre Sache, dat op einmal weer het alpeitista. En dit snel vroeg, Henrik, wilt du wel wie nu gaan moeten hier beim Wild, wel wie daar komen, wo wie daar lang gaan moeten? Ze antwoordde fair, aber ik trouw mij daar ook nu niet te gaan. Wat wel we dan? Het wordt ook niet. Kom, wir zaten ons hier ohne hand, wo de kleine dag is, wo de Urbeder auf einmal habe, sich heimgesagt und verpüste. Sie sahte sich doch an und wüsste auch nicht, wo sie nie wieder dünne Summe.

Snel zijn je mama mocht zich thuis ook grote zorgen. Ze wilde hem ook am liefsten kunnen zitten, hoe je het snel met Henrik afgebleven wäre. Maar ze konden niet zitten kunnen. Ze hadden nog dat kleine zin thuis. Snel zijn kleine zuster te de Anna. En die was krank. Die had hoge temperatuur. Nee, ze moest thuis blijven. Maar daar zag ze al wie op m'n hof komen. Dit was Henrik zijn papa. Is ons Henrik bejund? Nee, der is niet bij ons. De jongen zijn typisch gewoon buitenspelen. Zit snel zijn mama. En als weet ik niet voor de handje gewoon zijn, ik moet me ook al grote zorgen. Dan word ik den wel zitten gewoon. Zit de papa en geet los. Dat rijden nu buiten al zo ja waren. Dat vond ik zo windig om te worden.

hij versprak mama ook nie wieder zo wit waard van thuis te gaan. En wanneer het omvang schermer te worden, dan ook pijnlijk naar huis te komen. Ja, zei de mama, dat is schön dat u mij dit verspreidt. Aber wist u, zo moet we ook op ons hart oppassen. Wanneer het omvang schlecht de gedanken te komen, zo nu wint ons hart zijn geries maken. Eder wanneer we zonen dat andere schlechte dönen, dat we dan ook niet met maken. Zo is ons het schermer voor het diestere warend. Ze waren ons ook onze gedanken, dat we zelf niet in de zinde en dat diesteren komen en niet waar van God was kunnen en niet waar in de diepe zin komen. Dat we toch eenmaal zelf vasthouden aan Jezus en bij alles wat we doen, eerst denken, brengt ons het ook niet van God wieder was en dat brengt ons het waar in diesteren nemen. Tja, laat ons alle ons vasthouden aan God en met een type best leven gaan. Dan wordt het eng ook en zult het schoon het eng zijn.

Ze widmet het vandaagse programma Vertel Me van Radio Segenswelle. In deze programma geven we levensgeschichten van mensen, die God in hun leven geleid heeft. En vandaag geven we nog meer het levensgeschicht van Peter Radekop. De programma Vertel Me en nog andere programma van Radio Segenswelle zijn ook te nahorchen. Die vind je in onze Radio Segenswelle app en podcast. Daar vind je dit en nog vele andere programma van Radio Segenswelle. Nu komt het programma te eind en ik wens je al het goede. God bevolen. Mijn naam is Victor Zawodzje, afwaren hieraan.

The clock is ticking. Je heren dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Dit is de dag die de Heer gemerkt heeft, nu dan door een vrijen en vrouw zijn. Zo zegt ons Gottes woord. Wie vrijen ons, doe even dat wie dit programma waar uitstrolen doen, heet nog alle touw hier van harte welkom door touw, en ons gebed en verlangen is, dat ook dit programma mocht een zegen voor alle touw hier zijn. Wir wünschen dir alle Tauhirer einen gesegneten Empfang.

omdat we doch wat zijn mochten te dienen ihr. Help ons in deze jem wat je tiet, dat we onze zwak erfellen, woetou du ons op deze eerd has. Help ons dat we werkelijk ook ons leven en dienen deins stalen, zodat dien wohlgefallen op ons rühren kon. Help ook van jou, lieve Vader, dat ons dien woord wat te zijn haben mocht, en lud ook alle tau hier dienen sehr in te deil worden. Help ook de Kranke, de Liedende, de Einsam sind, mocht ze ook ernt nu komen in seinen. Ik bid dat aan Jezus in de noemen en dank die voor alles. Amen.

De brief van de apostel Johannes aan openbaring 3, van vers 14 tot 22, die in het groot los, is aan de gemeente en Laodicea geschreven. Laodicea wie van al de zeven steden aan de Johannes schrijf de rijkste. De stad wie van ongeveer 50 kilometer af, am oosten van Ephesus am Fluss Lycos, aan de provinz Phrygien. Laodicea lag kracht door, wo alle handelsgassen daar gingen. Ihre Lau in Wirtschaft mögen de Menschen in Laodicea sehr reich. Sie hadden grote Zeich in Wolfabrieken, wo der dierste Zeich mögen. En dan heeft dat door ook een beriemde bankenwesen, in eine Schule, wo dokters utiliert worden, en wo medizin utgevangen en gemerkt wordt. Deze zaken worden dan

andere programma's en alle app-cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 691. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag naar het programma nummer 691.

Maar niet is het programma te zijn zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het meidig mag God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verafscheid we ons waarde van jullie. Want God had zowel hier een weder programma door de zending Licht van Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen uit de bemoedigingen tot de vandaagse zending hebben, schrijft ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog Gott met jünt, wat jens am eine Weg war der Heere.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en de brood van ons leven van deel is uit Matthäus 9, 2 bij 5, wo dat zegt. En als Jezus er in geloven zag, zegt hij te den geleemden, zie maar moutig mijn zin, diene zinden zijn die vergeeft. Maar hoort hem al, een van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf, dis mensch laast dat. Jezus aber wist wat ze dachten en zegt aan, waarom heb je zo'n böse gedanken im hart? En deze vers is een zeer wichtiger Satz, dat zegt, als Jezus ihren Glauben zag. Woorwegen is dit Satz so wichtig? Dat zegt ons dat Jezus ganz durch Menschen seinen kan. Hij kan seinen wat en ons is. Hij zegt den Gelähmten seine Freund ihr Glauben en hij zegt die Schriftgeleerde ihre böse Gedanken. Hij is die, die de Horten eine Sieken deed. Wanneer wij te de Ansicht komen dat Jezus kan en ganz durch ons hart seinen, wat voor een gevallen erwaakt dat in ons? Zij wie vrouw? Oder bedoel wie dat hij zogar aan zijn innerlijke drief zijn wordt? Hij zag de geloven en de vrienden der horten. Hij zag een sterke geloven, wat aan je dreven had alle hindernissen overstaan, om een vriend nog aanbrengen. Den geloven en dat verlangen in er horten, had de mensen rondom aan womelijk niet zijn. Ober Jezus zit alles. Wer sagt, dat Zacchaeus de taxcollector in Jericho in verlangen had Jezus te zijn? Keiner wird jemals darauf gerekend haben. Jezus aber sagen verlangen en jinken zijn huis. Wat zit de Herr, wenn hij in den Horten entdeckt? Zit hij in woorden verlangen am alles te übergeben? Wann doch mal bloß een ganz kleiner Glauben in den Hort is, Jezus kan dat een groter Glauben merken. Wann aber so is de Schriftgeleerde den Hort vorbei sie gedanken is, dort zit hij rood ze goud. De Schriftgeleerde zeden niemals op Lüdes des Mensch lastet. Zij vorschulden dort nicht immer. Zij zeden dort bloß bij zichzelf. Dort wären bloß Gedanken in ihre Horten. Aber Jezus zag ihre Gedanken. Van Jezus zijn Ogen jet nisch te verstärken. Denk wo brof Hananias wie als hij met het geld van zijn land verchepen naar de Apostelkeim. Hij deed zich zo brof met woveel hij te de kwaad geven deed. Dan vroeg Petrus hem aber, Hananias, wo kämt dat, dat zoten dien hort zo ongehaft, dat du den heiligen Jezus verlucht en wat van dat geld dat du voor dien land kriegst, voor die zelfs geholen hast. Wo wist Petrus dat? Jezus durch den heiligen Jezus wees hem dat. Jezus zag ganz durch Hananias. Wat met Hananias passiert, passiert ook te zijn vrouw Sapphira, wil zij dezelfde gedanken als Hananias had. Wie kennen Menschen vielleicht irgendwas anbilden, aber niemals Gott? Sind du Dinge in dein Hort, was du jeden verstärken wirst und nicht wirst abgedacht haben? Sind du geheime Sünden in dein Hort, was aus dem Wurm an dein Hort in gewissen Frieden? Jesus weit dort. Wenn du die selbst rechten wirst, dann wird er die nicht rechten dürfen. Wenn die, die aber nicht hier rechten lässt oder die rechten lässt, dann wird die in der Ewigkeit gerecht worden. Lot Jezus dien hoort van alle zijn reinigen, zodat het kan vol geloven en God vertrouwen zijn.

Het is het plautische programma De Gouden Oorrecht. Jun redner is Paul Klose. Schijn dat je aangeschaut hebt. Schijn dat het jun bereizen kan. Welle God danken dat hij ons die nood schenkt, ook vandaag de waarheid uit Gods in woord voor ons te erkennen en aan te nemen. Ik vraag, in wieveel tjaan en erkennen het uit Gods in woord? In 1. Korinther 13, vers 12 lees wie zo. Nu is dat zo, als wann wir in einen Mosaien Spiegel tjetje en nicht klar seine tjenne. De tijd komt oba, waar wie klar seine ware. Noch verstoit me stetjer wies, aber dann wordt mir alles klar ware, zo klar, als Gott mi nu al tjenne deed. Mijn wunsch en gebed is, dat het vandaagse program daartoe bijdragen mocht, dat de Mosaien Spiegel klarer wordt, dat de Heilige Geest ons de ogen opmachen deed, en ons helpt dat beter te verstoenen, wat in zijn woord te ons hem heil geschreven is. Voor dat wel wie danken, om dat wel wie nu beden. Wie beden? Himmlische Vader, wie danken die voor dien woord, want ons den waas nu die wist. Wie danken die, dat dien woord ons wist, wat ons alles op deze waas bejenen kan, voor wat wie oppassen zullen, nu wat wie tjetje zullen, nu wat wie niet tjetje zullen, om dat ziel te erreichen. Ik bid, laat ook dit programma een zegen zijn voor alle toehörer, dat er niet meid worden, wanneer de weg zo schwer is, dat er niet moedloos worden, wanneer ze dat eigenlijk zijn kennen, dat er niet nur de ziede tjetje in zich alleen en einsam verkomen en feilen, dat er niet bloos aan andere mensen denken en zich met andere verschlitten. Schenk je nood, dat er abtjetje nur die, schenk je nood, dat er zich aan die vasthullen, schenk je nood, dat er die vertrouwen. Herr, dank schön, dat dein Wort ons die Gewissheit geeft, dat du ons sitzt, wie ons best en wie ons blijfst, en dat du ons nur die roepst, wann wie vom Weich aufdrehen. Dank schön, dat wir die vertrouwen kennen, ook wann dem Weich manchmal so dunkel wordt en so düster schient. Dank schön, dat Menschen dort erlebt haben, dat Menschen dort bezeihen, dat du ook in so eine Stunde halbst. Ich bete mir in besonderer Weise für die Menschen, die nu in eine schwere Lage sind. Halb an. Lot an deine Leib erkennen. Schenk an Menschen, die an Bistone. Schenk Menschen haben, die deinen Abdrag erfüllen in so eine Menschen halpe. Dort bete ich in Jesus' Namen. Amen.

Leve Tohira, dat je een bijzondere begebenheid verpeinste, wordt mij dat bewust, hoe verschieden wie mensen doch zijn. Wie zijn een en dezelfde zaak.

En de Gouden Norecht hierde ze Paul Klose uit Philadelphia, Paraguay. Hebben ze een vraag ter deze zendung, of vielleicht een persoonlijke vraag aan den redner, dan schrijven ze ons.

Nachdem als sie sehe, dort Apfel und Gov und Brandapfel und Apfel versinnt, wusst du nicht, und je falle dir nicht, die nur dort die Saat geopfert wurde, dann seht er, check, ich komm din Welle zu donen. Er nimmt das erste Weich, das zweite abzurechten. Dächte es Welle, indem dat Jesus Christus sein lief je Abfahrt es ein für alle Mal, sind wie nu geheiligt. Jesus Chem Gott sein Welle te donen. Hij wordt als Gott sein Dene vergestalt. Door es ein Bild von dit in dat Oude Testament. Wann een Mensch, die een Jude weer, een Dene houd, dan moest hij aan zijn Freiheit geven, wann hij 6 jaar gedeend houd. Wann zo'n Dene dort bij zijn Meester goed houd en am leef houd en am nicht verloten wil, dan wordt de Meester am nur een derde pas nemen en een lach. En zijn oerbommel poekse. Dan wordt hij zijn meester zijn dene zenne op Emma. Jezus zijn oerbommel wordt niet doorgestoken. Hij heeft zijn liefhaan op een triets voor ons, zijn hein, zijn feit en zijn zied, wordt doorgespekt. Doordat heeft hij de welk gewezen, woezeer hij ons lief heeft gehoord. De priester moest haar afvers ieder dag brengen. Maar Jezus deed dat bloos eenmaal. Zonen die dat voor zichzelf aannemen, zijn daardoor geheiligd. Dat eerste, dat met een oude bund te doen had, is weggenomen zodat het tweede kan ingesteld worden. En dat heeft met een nieuwe bund en Christus te doen. Jezus heeft zich bij voor de zijn rechterhand doorgezet, wat zijn vriend aan worden ongedaan gebracht worden. En dan wordt hij op hem als de tjenig, en die haarse over de welt regeren. Dat is bloos tegen de Heer Jezus, dat mensen kunnen zelig gemaakt worden. Dit is wat we in Johannes 14, 6 vers lezen. Jezus zei te hem, ik zie de weg, de waarheid, en dat leven. Tjene kent nog voda, boete dich mij. Diene goede werken kennen die niet zelig maken, mijn vriend. Diene zinde kennen bloos tegen Jezus, zijn bloot. Weggewassen worden. En dat zelt in een tempel, weer door de heilige stoof, en ook de allerheiligste stoof. Tussen deze twee stoven, weer door een gardien. En de allerheiligste stoof, kan bloos de hoge priester, eenmaal am jaar, in den gonen. Doordat wordt de mensen dat klaar gemaakt, dat de weg nog God, nog niet voordig gemaakt weer. Maar als Jezus om triet sterf, wat de gerdien im tempel in Jeruzalem van boven bij onje en twee gereten. Dit kon geen mens doen. Maar God deed dat. Doordat moet God dat kloa. Dat nu, dacht de Heer Jezus, kon irgendein mens en God zijn toejagen wordt en dan komen. God heeft de afwisch en vaste weggenomen, wils de werkelijkheid als nu in Jezus Christus gevangen. Aber Gott hat die Israel-Nation nicht ganz verloren. Die sind in die ganze Welt verstreut und verunstaut und sie gesagt, will sie angehorsam werden. Aber da wird eine Zeit kommen, wann Gott den Wort alle Taub sammeln und wird den in ihr Land feststellen. Und der Herr Jesus wird ewig an als ihr Messias regieren. Nu de elfde bij het 14e vers in dat 10e kapitel. Aan ene hand stelt de priester dag voor dag en deent een apfert voorken dezelfde slachtapfer die niemals kennen die zin wegnemen. Aber aan de andere hand, deze heeft één apfer voor zin gebracht en heeft zich voor immer doorgezet door God zijn rechterhand. En luidt van dan wat zijn vriend aan zijn tonne foutbank gemaakt worden. Dan deeg één apfer heeft hij die die geheiligd worden, voor Emma volkomen gemaakt. We hebben in deze fase een zeer wichtige waarheid. De Heer Jezus heeft door één apfel, dat heet als hij zichzelf aan heeft, voor die zind betoeld. Dit meent de zind van de aanvang van de wereld, wat de laatste stond voor alle mensen, alle wegen. Dat wordt alles op de Heer Jezus gelegd. En dat meent dat diene en mijn zinden zijn door met ingesloten. Zonen die dat voor zichzelf aannemen
in dem Herr Jesus aus ihr Heiland.

nemen, zend van ere zinde, je reinigt worden, die zend je heiligt, en dan jij dat nog wieder. Zo'n zend ook volkomen gemaakt. God zit den aan als heilig, als zo'n die ohne zin zend. Hier zend een gevaar, die dort voor ons onderstrikken. Rijmer het 5e kapitel, 1e vers. Wils wie dich den geloven, nu zend je reicht geworden, hab ik vrede met God dich ons Heer Jezus Christus. En dan Rijmer het 8e kapitel, 1e vers. Nu is er geen verdammnis voor den, die aan Christus Jezus zendt. En dan Kolosser het 2e kapitel, 9e en 10e vers. Dan de volle Godheid woont en aan, dat heet Jezus Christus, charpelig. En je zendt en aan je veld, die dat hoopt is over alle macht en haarschaft. En Christus zendt wie volkomen, want wie hier op deze eerd ook vele maken. Ver God en Christus zendt wie gerechtvaardigd, wie zendt erveld, wie zendt volkomen. Mocht de Heer ons meer genoeg en kracht geven, zodat wie hier op de eerd als volkomen Christen leven mochten, dag voor dag. Zo'n stelling kan een mens eeuwiglijk hebben, wanneer hij zijn geloven en den Heer Jezus en zijn radung stalen wordt.

nu de 15e van 18e vers. Dit bedienen zegt ons ook de Heilige Geest, dan nadem dat hij gezegd had, dit is dat testament dat ik nog deze dag maken wil, zegt de Heer, ik wil mijn geboten en ere harte geven, en ook in er zin en in schrijven. In ere zin en ere godloosheid wil ik niet meer behouden. Nu, woord door vergeving is voor deze, jeft er geen op voor mij verzend. God heeft nog niet alles met het volk Israël voor zich gebracht. In deze vers lezen we van een ander testament oder bund, dat God met aan maken wordt. De eerste bund werd er geboten gemaakt, die op steenen en tofelen geschreven werden. Dat volk kon deze geboten niet houden. Dit meent niet dat de geboten slecht werden, maar liever dat de mensen zinder werden. De nieuwe bund redt van Christus, die zijn leven op een kruis aangeeft. Dicht in geloven in de Heer Jezus kunnen de Israëlieten en irgendwer gerecht gemaakt worden. De Heer wordt zijn geboten en dat hoort en in den zin en in schrijven. Dicht de radung en de Heilige Geest die in de levende woont, is door de zin en de kracht God zijn willen te doen. De Heilige Geest heeft leven. De geboten kennen dat niet doen. De geboten verdomen, wil mensen kennen die niet houden. Dat loon dat de zin toont als de dood. Wanneer de zin de vergeefd zijn, dan is er geen gebruik meer voor een afvalzimmer. Onder den oude bund moesten de mensen immer weiter een afval brengen en de priester deden dit dag voor dag. Dit wist dat de zin ter die tijd niet weggenomen wordt. Maar nu dat Christus zichzelf die afval houdt, weer dat niet nodig een ander afval te brengen. De Christus zijn een mens die zijn zinde vergeeft, die zijn weggenomen. God heeft dat volk Israël versproken dat hij aan wade bezeker wordt. Ere zinde en ere godloosheid wordt hij niet meer behouden. En wanneer wordt dat passeren? Zonder mank den die dem Heer Jezus nu aannemen, worden ze zelig gemaakt worden. Dat heet nu. God wordt aan als een nation. Toop zamelen en terug naar een land brengen. Ze worden dan weten dat de Heer Jezus er Messias is, en ze worden in vrede en vrijheid in er land wonen. Dat wordt passeren, nadem dat de grote triebzaal op deze eerd is geweest, en dat Jezus terug naar deze eerd komen wordt. Dan wordt hij zijn koninkrijk opstellen. Nu de 19e bij 22e vers. Door een brede, wist wie nu dat toevertrouwen haar en dat allerheiligste en dan te gaan, dek Jezus in bloed, dat hij aan je zegend heeft voor ons, en wacht die fris en levendig is, dek die gerdien, dat heet zijn lief, en ha een grote hoge priester even God zijn huis, dan wel weer nodig komen met een waar hoofd dit hoort, en volle vertrouwen en geloven, en hoort bespreidst van een aanreinend gewisse, en ons liefje wassen met reinend water. Dat woord daarom wist ons terug naar wat de schrijver al voorheer gezegd heeft. Hij heeft ons gewezen dat de Heer Jezus zich een apfel voor alle mensen die radung gebracht heeft. Zo'n apfel wie hij zelf, zijn lief, dat om triets genogeld wordt. Zonder die dat aannemen, kunnen geheiligd worden. En den heeft hij ook volkomen gemaakt. Daar is niets dat irgendwer dat toelaaien kan. Dat is voor dich gemaakt. Daarom kunnen we tot irgendeine tijd je troost uit dem Heer Jezus in bloed en God in allerheiligste gegeven wordt en dan komen. Dat is hier bestemd dat we der Jezus in bloed ons nog God nodigen kennen. Zijn lief wie zo als de gardien tussen ons en God. God is heilig en wie zijn zinder. Over Jezus neem God zijn hand en ook onze hand en bracht ons en zijn lief toop. Dat is de zind. Dat mensen van God afschneiden deed. Jezus wordt getritzigd, zijn lief wordt dergespekt, en twee gereten, en zijn bloed wordt uitgegoten. De weicht naar God is bloos, dicht hem Heer Jezus, en dat is een levendje weicht, zeemo. De Heer Jezus is een levendje heiland. De Heer Jezus wordt als een mens geboren, maar ohne zin. Hij woont als een mens, maar andere mensen, zijn leven weer ohne zin, en zijn leer. Weer dat baasde dat mensen jemels geheerd hadden.
Mijn vriend, wie zijn ober niet? Dich zien je boord, oder zien leven, oder zien leer, waarde je boeren. Dort is bloos dich zien dood. Dich dort bloot dat hij uit je gotte haft, dat wie tjenne zelig worden. Dort mag een jeder mens voor zichzelf aannemen. Dich zien dood heeft Jezus dit voor ons verzekerd. En dich zien abstonen heeft God de radung verzekerd. Wanneer dat nog niet aangenomen haast, dan moet je weten dat er geen andere weg is. God heeft dat plooien moord, als hij Jezus van den dood opwijken deed. De Juden willen terug naar hun oude weg gaan, als de apostel dat evangelie predigde. Dit is wat Peter door dat volk zei, als hij bij een tempel toe aan predigen deed, en dat is in apostelgeschichte 4 kapitel, 12 vers. En daar is ook een geen andere radung, dan door er geen andere nomen, dat heet die nomen Jezus Christus, onder dem hemel maak mensen je jeeft, derg woont wie tjenne zelig worden. Dit is de nieuwe, frische en levende weg, die ons nog God in voren brengen kan. En dat is zes tjenne, als de Heer Jezus Christus. En deze vers zegt die schrijver ook, dat zonen die door Jezus Christus komen, zijn hem hard bespreid van een aanreinigd wassen en ons liefje wassen met reinend water. Onder den oude bund wordt alles met bloed bespreid, zodat het in vormlichtheid kan rein gemaakt worden. De priester moesten er ganse lief wassen verdem, dat ze dat priesterambt opnemen deden. Dan moesten ze over ook volken er hangen feit wassen, als ze hem zelt in tempel deden. Dit weer een vormlichtheid, dat nu de werkelijkheid handwiesen deed. De geestelijke reinjunk dat tegen Jezus Christus passeren wordt. En in oude bund kan dat je wessen niet reingemaakt worden. Nu, de Christus, kunnen ze een reinend God en een reinend wessen hebben. Dat is nu dicht in geloven en Jezus Christus ook meelig. Dicht in geloven en de Heer Jezus, ter wie van binnen gereinigd worden, en onze zinden zijn ons alle vergeefd. Dat zij dank. Dicht in geloven zijn we Gods kinderen geworden. We zijn ook als priester aangesteld en kunnen zelfs naar God komen en aan persoonlijk vertalen wat ons dat geeft. Gods woord is zo als water, dat onze gedanken en ons zin reinhouden kan. Wanneer de apostel Paulus van vroeger zijn ere mannen reed, dan reed hij van woord Christus zijn gemeente reinigt. En dat is in Efeze, dat 5 kapitel, 24 en 26 vers. Hoe hij zegt, je mannen, had je een vroeges leef, zoals Christus de gemeente leef houdt, en zichzelf erop aangeeft, dat hij die mocht heilig maken, door dat wassen met water en woord. De psalmschrijver zegt dit in de 119e psalm, de 11e vers, ik had die woord en mijn hart verstoken, zodat ik niet tegen die zin je mocht. Wanneer we God zijn woord lezen en studeren, dan kan dat ons van die zin wegholen. 23 tot 26 vers. Dan wel we ons bekentenis aan de hoop niet vasthouden aan de noodlotte, dan die dat verspreken geeft, is true. En wel we ook een en dem andere betrachten, dat we ons onder een ander moet toespreken, te leven en goede werken, en niet onze verzamelingen te verloten, zoals waaltje er mood is, om we ons een en dem andere ermunteren, en zoveel meer als we zijn, dat de dag nodig komt. Dan want we moet wel eens zinje, nodem dat we de erkennis van de woorden gekregen hebben, blijft door geen opfer verzind. God is true. Hij kan niet tegen zijn woord gaan. Wat hij versproken heeft, dat wordt hij ook doen. We erkennen dat we dat leven, en dat we een hoopning hebben, en daarna zullen we ons leven en stalen. Dat is niet van aan je ver, dat is verzekerd. We kennen nog God komen door de Heer Jezus. Hij wordt alles ervallen wat hij gezegd heeft. Hij heeft gezegd, en dat is in de Bijbel doorgeschreven, dat zonen die aan de Heer Jezus leven, hebben nu dat eeuwig leven en worden niet in dat gerecht komen. God heeft ook in zijn woord gezegd, dat zonen die aan Jezus leven, worden een nieuwe scherpe tree en worden Emma met hem Heer zijn in alle eeuwigheid. Hij heeft dat ook klaargemaakt dat hij ons niemals verloten wordt.
en wordt aan zekerlijk derk aan zijn leven op deze aarde leiden, zodat we aan verheerlijken kunnen. Zonen die aan de Heer Jezus geleven zijn geleden en zijn gemeend. We hebben doorwegen een verantwoordelijkheid ene tot de andere. We zullen ene de andere ermunteren tot leven goede werken. We kunnen ene de andere moed toespreken en niet aan zijn verzamelingen verloten. En je christen denken dat het niet zeer wichtig is dat ze aan de aandacht met andere christen toekomen zullen. De schrijver zegt hier dat het wichtig is. En veel meer zo, wil we zeggen dat die dag nodig komt. Dat is de dag, waar de Heer Jezus terugkomen wordt. God zijn woord zal uitgelegd worden en de verzamelingen en we moeten zonder onrecht hebben. Daar is het de gemeenschap met andere christen en dat is waar we kunnen gestort worden. Nu, mijn vriend, wanneer die nog niet bekeerd hast, dan lood ik die nu in, dem Heer Jezus als dien heiland aan te nemen. Hij is de enige weg naar voren. Daar is geen ander opfer voor de zind. Hij wordt die dienen zinde vergeven en wordt die gans niet maken. O mocht dem Heer zijn zegen op je zinnen.

Want je gezien voor een, oder je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, oder vielleicht over dat Heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je woorden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in seinen Namen anruft, wird seilig worden. Bitte schrift nur den selben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

De Van Doorsche schrijft heute Tnaals vinden huis. Al vele dagen dat hier eind. Dit wordt treurig. De tiener houden schuilfri en de kunnen niet buiten spelen. Dat reind en reind en reind. Vandaag houdt het eindelijk een beetje alle opgehit. We buiten nog alles blattig en tjool en feest. Maar het reind is niet zo mooi. Het weer hebben nog een donkere dag. De hemel hangt nog gans vol uit dit grijze wolkje. Op het dood schijnt het onder deur. Het snelt er aan de penis zitten. Ja, dat is weer Henrik. Zijn beste vriend. Het snelt, we hebben buiten spelen gaan. Ja, hier. En we hebben bijna spelen al zo'n oudentje worden. De mama roept de jongens naar hen rond. Jongens, waar ga je aan? Wollt wir noch nicht ein bisschen Büte spielen? Wenn der Wand ist anfangen schärmer zu werden, dann kommen wir über den Hüß. Jojo, sagt die Jungs. Aber dort sieht es all, als er Büte wäre, in der hin er sich als Teil geschlagen hatte. Wat wollen wir tun? Fragt Snaals. Ik weet niet. Waar ze niet spelen willen, dat we blad en grote puddels. Oh, du hebt aber een schone idee, zei de Henrik. Wie zijn er daarheen gegaan? Op de oude buurtstil spelen? Jo, werkelijk. Is dat ook wat interessant? Ja, Sascha. Daar zijn zoveel stonen op wat man klotteren kan. Daar zijn reuers, daar wil man ook daar klotteren kan. Doe je dat schoon? Nou kom. Zo gingen ze even wees en ben wild voorbij. En nu werden ze daar aangekomen. Dat drijpelt een beetje buiten. Maar hier konden ze zich wel een beetje wat onherstellen. En wachten wat er daar op hield. En dan speelden ze daar. Dit is schoon. Zo wachten ze gewoon niet aan. Voor pijnlijk dat oefend wordt. Ze waren zo beschäftigd met ihre Sache, dat op einmal weer het alpeitista. En dit snel vroeg, Henrik, wilt du wel wie nu gaan moeten hier bij wild, waar we daar komen, waar we daar lang gaan moeten? Ze antwoordde fair, aber ik trouw me daar ook nu niet te gaan. Wat wel we dan? Het wordt ook niet. Kom, we zaten ons hier ohne hand. Wo der kleine Dag ist, wo der Uhr wieder auf einmal habe, sich heimgesagt und verpüste. Sie sahte sich daheim und wüsste auf mich wohl zu nie wieder.

Naast zijn mama mocht ze thuis ook grote zorgen. Ze wilde hem ook am liefsten kunnen zitten, hoe het naast met Henrik afgebleven wäre. Maar ze konden niet zitten kunnen. Ze hadden nog dat kleine Tint thuis. Naast zijn kleine zuster te de Anna. En die was krank. Die had hoge temperatuur. Nee, ze moest thuis blijven. Maar daar zag ze alweer op hem hof komen. Dit was Henrik zijn papa. Is ons Henrik bejund? Nee, der is niet bij ons. De jongen zijn typje gewoon buiten spelen. Zit snelst in de mama. En als weet ik niet voor de handen gewoon zijn, ik moet me ook al grote zorgen. Dan word ik den wel zitten gewoon. Zit de papa en ging los. Dat rijden nu buiten al zo ja waren. Dat vond ik zo windig om te worden.

Door we snel cinema maar krijgt wat ze nu te doen had. Zij snijdt zich aan en bid voor de jongens. Zij bid dat den dag noorsprong passiert zijn. En zij bid ook dat Henry zijn papa den pini zo vinden. En zij emmer waardert zijn venster als zij kon komen.

0: door dit lang. Op het dan op eenmaal zag ze hem diesteren, beëind op een opvoed, kom een grote mens en twee nachte mensen op. Zo ran pienis naar de deenmoek op. Jo, dit werd Snels, Hendrik en Hendrik zijn papa.
1: Wat je leufste waar ik deze jongens gevangen heb, zei de papa dan. Door hen je, op de oude buurtsteed.
0: Wat, zo wit werden de wijze gunnen? De jongens verzochten pien.
1: Jo, aber als we leuk zijn, ze weet ook nog dag. En dan komen ze ook gewoon niet zo wit ver.
0: Zit Snels dan pienisch.
1: En we dachten ook, we wilden pienisch terugkomen, aber dan vangt het aan te reinen. Dan wordt het zo pienisch diester, dat we gewoon niet in huis kunnen.
0: Dan kom al, Nena. Du zitst je gans verfroren uit, zei de mama. En Hendrik zijn papa zit, we moeten ook pienisch in huis kunnen. Ons Hendrik war de woosje, dat we dem war de opgewarmd trieën en rein trieën. De jongens zijn gans koud en nood.
2: Hendrik zijn papa en Hendrik zijn ze nu in huis. En de mama loopt schwind, boedwoeter en woon Nena. Tem etnaals war de opwarmer.

hij versprak mama ook nie wieder zo wit waard van thuis te gaan. En wanneer het omvang schermer te worden, dan ook pijnlijk naar huis te komen. Ja, zei de mama, dat is schön dat u mij dit verspreidt. Aber wolltest du, zo moet we ook op ons hart oppassen. Wanneer het omvang schlecht de gedanken te komen. Zo nu wint ons hart zijn geries maken. Eder wann wir sonne, dat andere schlechte Töne, dat wir dann auch nicht mitmachen. So ist uns das Schämmer vor der Distre warnt. So warnen uns auch unsere Gedanken, dat wir selber nicht in die Sünde in der Distre hineinkommen und nicht weiter von Gott weich können und nicht weiter in die Däupe Sünd kommen. Dat wir doch immer selber vorstellen an Jesus. En bij alles wat we doen, eerst denken, brengt ons dit ook niet van God wieder was, en dat brengt ons het water en die stranen. Tja, laat ons alle ons voorstellen aan God en met een type des leven gaan. Dan wordt het eind ook en zou het schoon het eind zijn.

0: klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

Ze widmet het vandaagse programma Vertel Me van Radio Segenswelle. In deze programma geven we levensgeschichten van mensen, waar God in deze leven geleid heeft. En vandaag geven we nog meer het levensgeschicht van Peter Radekop. De programma Vertel Me en nog andere programma van Radio Segenswelle zijn ook te nahorchen. Die vind je in onze Radio Segenswelle app en podcast. Daar vind je dit en nog vele andere programma van Radio Segenswelle. Nu komt het programma te eind en ik wens je al het goede. God bevolen. Mijn naam is Victor Zawodzje, afwaren hieraan.

Ek bring hier de uitlands nieuwigheden. Dit sul van de dödes af

The clock is ten. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Dit is de dag die de Heer gemerkt heeft. Nu dan sturen vrijen en vrouw zijn. Zo zegt ons Gottes woord. We vrijen ons, du Eva, dat we dit programma waren uitstrolen doen, heet nog alle touw hier van harten welkom door touw. En ons gebed en verlangen is, dat ook dit programma mocht een zegen voor alle touw hier zijn. We wensen nu alle touw hier een gezegende ontvangst.

Je hier waren een programma over de radiosendung Licht van Evangelium. Dat programma Licht van Evangelium wordt van Family Life Network in Winnipeg, Manitoba hergesteld. En ze weten als dat het programma dat geestelijke leven in de christelijke familie stort wordt. Dat is ook aan ze weten dat mensen door deze geloven aan Jezus Christus komen mochten. We vragen ons dat je dit programma waar de hartje willen. En ons wensen je weet als ook nu waren dat je door deze mochten in je geloven gestort, op je mond en je treist worden. We wensen je een goeden ontvang en God zijn rijken zegen. Op microfoon is waar je broeder en deiner, Jacob Funk. We beten ten aanvang nog hoop. Himmlische Vader, we zijn zo dankbaar voor deze gelegenheid, dat je door de radio met al die wat in verschiedenste landen waren horen, gemeenschap te hebben. We beten dat deze halve stund nu ook waar allem te zijn zenden wordt. Wanneer onze vrienden thuisheren nu dien woord heren, dan mochten zij daaruit dat kriegen, wat hen in ihr alldagsleven persoonlijk fehlt. Mochten zij daarin kracht, moed en troost vinden. Ik bid ook dat in dien woord den moed geven wordt, die true en gehoorzaam te deinen. We danken die ober ook voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn namen we dit beden. Amen.

De brief van de apostel Johannes aan openbaring 3, van vers 14-22, den ik groot las, is aan de gemeente in Laodicea geschreven. Laodicea wie van al de zeven steden aan de Johannes schrijft de rijkste. De stad wie van ongeveer 50 kilometer af, im oosten van Ephesus am Fluss Lycos, aan de provinz Phrygien. Laodicea lag kracht door, wo alle handelsgassen daar gingen. Ihre Lau in Wirtschaft mögen de Menschen in Laodicea sehr reich. Sie hadden grote Zeich in Wolfabrieken, wo der dierste Zeich mögen. En dann heeft dat door ook een beriemde bankenwesen, in eine Schule, wo dokters utiliert worden, en wo medizin utgevangen en gemerkt wordt. Diese Sachen worden dann en dat ganze Römische Rijk verkauft. Dit viel dan alles dorthou, dat de Menschen in Laodicea rijk waren en einen hohen Lebensstandard hadden. Dat geeft dat drei Theaters en ook eine beriemde Reisboon. Waarom vertel ik je al dit? Zoals ik vier je werk al zei, is het zeer wichtig dat we een Betmeier om de jeend weten, waar de gemeente wie en de mensen leefden, aan de Johannes Schrift. Want wie verstaan willen waarom de Heer tot deze gemeente zegt, wat hij zei deed, moet we ook aan de Christen ere leug weten. De gemeente in Laodicea wie nog tot de Apostel Paulus zijn leeftijd gegrind worden. Waarschijnlijk deed Paulus zijn metarbeider Epaphras naar Kolosser kapitel 5 vers 13. Ongeveer 30 jaar later ging we door een gemeente die in een jammerlijke geestelijke toestand verzonken is. De Heer had voor deze gemeente de schwerste drouwingen. De Heer wacht over ook am dalsten aan deze gemeente en heeft de raadste verheitingen voor haar. Dit is de tweede gemeente van zeven, wo de Heer maar gewoon nog te loven vindt. De gemeente in Laodicea is zo met zichzelf tevreden, wie ze zo rijk zijn. Daardoor hadden zij zich de heidnische omwelt ganz aangepast. Ze hadden ganz daarvan vergeten, dat ze in de welt zijn zullen, aber nicht van de welt. Daarin zegt de Heer ook durch den Apostel Johannes te eind deze kritische Wied in Verse 15 en 16. Ik weet aan deine Worte, in dat du nicht kalt ook nicht heit bist.

Zo'n gemeint, wo die heit en ook niet kalt is, maakt de haar niet. Hij zegt de gemeint, dat ze stinkt, dat hij er uitspier wordt. Ik wou mij wensen dat du kalt oder heit wirst.

en weet ze leibwarm en niet heet, uit de kalt best, waar ik die het min wil rutspieren. Zij willen dat baste van dat wat God voor zijn kinder heeft, en ook de tegelijke tijd dat baste wat de welt te beide heeft. Dat kan de haar niet verdrouwen. Dat schlimmste is kracht dat ze niet van de welt losloten willen. Nu redt de haar daarvan dat ze mijn recht te zijn en van alles genoeg hebben. Die gemeente en laudet zeer pocht met wil recht zij weeren. De Heer zet de zaak over anders, dan hij zegt, wie zu zeigst, ik zie rijk, heb volop, en mij fehlt dat an nischt. Aber nicht weetst, dat u een jammerlich armet, miserobelt, blindet, nöktet wrak bist. Dit is ganz dat jen deel daarvan, wat Jezus van de gemeint en Smyrna zegt. De gemeint wie zij arm, en doch zei de Heer, dat zij innerlich rijk wäre. Deze wäre bitterlich zeer rijk. Aber der Herr sagt, dass sie innerlich ein jammerlich armet, miserobelt, blindet, nöktet Wrack ist. Wenn der Herr auch sein Urteil über diese Gemeinde hat, verschmiert er die doch nicht. Seine Leib ist auch hier war der Klot zu sein, dann dort sagt er kurz wieder ein Vers 18. Ich roh die, dass du von mir mit vier gereinigtes Gold kaufst, dass du recht warst, en ook witte Kleider antreigst, dat deine nöckte Schand nicht für den Dach kämmt. En dat du deine Uwe mit Uwe Salb entschmerst, dat du seine kannst. Jesus warnte gemeint in Laodicea, wann sie sich nicht ändern wollen und so wiederleben, als sie daunen, wat er ernt uit zijn Müll uitspie. Dat meint wohl, dat er eben eher nicht mehr für Gott, dem himmlischen Vater rede wort. Hij wordt niet meer een vermiddeler bij God zijn. Aber voorts daarop heeft hij een rood, wat ze doen moeten om voor God gereicht te worden. In 1. Petrus kapitel 1 vers 7 lees ik ook daarvan dat waarhaftige geloof veel wertvoller is als het reinste, aber doch verjenkliche Gold. Bitterlicher Rijkdom wat einen hohen Lebensstandard möglich macht, es noch immer gefährliches Gift für den Glauben gewasst. Wann wir nicht abhassen, verdorft das Richtum ans geistliche Leben. Die witte Kleider, die sich kaufen sollen, es eine Gerechtigkeit, die für Gott gültig ist, und die Schande von ihrer Sünde bedagen. Dann sollen sie sich mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen, in Salv en de Uwe schmere, dat ze waren seine kennen, wat Gott zijn Welle verernt is. In Vers 20 haben wir noch einmal eine herrliche Einladung vom Herrn an die Gemeinde von Laodicea und auch für uns von dir. Kijk, ich stufe de dir en klap an. Wenn irgendwer meine Stimme hört en de dir opmerkt, bij dem, wo ich ihn nennen gehne, en met arm töpt dat oven mal hole, en hij met mij. Wir brücken diesen Vers vöcker op Evangelisationsversammlungen, aber eigentlich ist er an Christi geschreven en nicht an Heide. Jesus Christus steht verder der van de Gemeinde en Laodicea en klapt an. Hij bangt zich dan om met de mank seine Menschen te zijn. Hij wil met eentje wonen. Hij ziet de Gemeinschaft met ons en door eens redt hij zo ernst, beleert en vermoont en ertragt ons. Zijn onbegrijpelijk grote lijf drift in haar door toe. Wanneer we nog eenmaal aan dat beeld van de heilkwaal denken, zei we, dat wanneer we dat, je dichter bij de kwaal, wie dat water meten, je heiter is dat. Om gans heidsten is dat natuurlijk een ende kwaal. De Heer Jezus is onze levenskwaal. Wanneer we gans eng en gemeenschap met arm zijn, zijn we brennend heid. Wir sind kochendheit, so als wir normalerweise sein sollen. Wenn wir aber versieht mit dem breiten Fluss von dieser Welt mit Terrane, wo wir so sein als leibwarmes Wasser, was furchtbar stinkt. Der leibwarme Gemeint in Laodicea krieg vom Herrn dort meiste Kritik und Belehrung. Wenn sie aber dem Herrn seinen Rot annehmen würde, es kriegt die Ernte Verheitung. Die Gewinnen da, wo ich mit mir lote
op mijn troon zette. Wanneer je mijn boese deed, wordt een kracht tot de raadste geschonken worden. De gewennende, waar ik met mijn lote op mijn troon zet, die roze als ik gewonnen heb, en nu bij mijn vader op zijn troon zet. Eind wordt het al de zeven brief aan de zeven gemeente zeer klaar. God wil een levende gemeente. Een levende gemeente kan door overbluis dan geven, wanneer ik en du levende leden aan de gemeente zijn. God wil een gemeente dat ihr eerste leven niet verloren heeft. Die niet ihren geloven abdeft, wanneer lieden en verzekeringen komen. Die keine compromissen endet. Hij wil een gemeente die met geestelijk leven erfeld is, die zich in geduld en derghouden eift, in een enge gemeenschap met hem staat. Maar hij heeft het niet te zeggen. Nu ligt het bij ons, of wie zonen Christen zonen gemeen zijn. Want de Heer die zinnen deiner van jou aan die einen brief schrijft, wat wordt hij aan die schrijven? Hij kent die, hij weet ganz genau wat du deest, en wat du denkst. Wordt hij met die tevreden zijn? Oder bist du weder heet nog kalt? Bist du leewarm? Wil we nog eenmaal te beten? Haar bewoor ons dafür, dat ons dat niet ook zo jeet, als de gemeente in Laodicea. Help ons voor die te brennen. We danken die voor die inlading, die dacht de deur voor onze harten op te maken, dat du daar binnen wonen kanst. Zijn dat waren alle leven touw hier is. En Jezus in de namen.

andere programma's en alle app CD's te hebben. Een CD met twee programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 691. Wanneer je dat van Duitse programma bestellen mocht, vraag naar het programma nummer 691.

Maar niet deze programma te zien zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het medisch mocht God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een wederprogramma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijft ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog God met jullie. Wat ons am einen Weg waren hier.

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid. Een halve stond voor die en voor mij.

Een schijnen groes, lieve heren. Welkom hier te deze halve stund met een gouden recht op Plotik. Ik zie Adolf Enns. Wanneer man zich bevriet, dan leert man zich met dem Boot naar Top te leven. En daar rubbelt zich dat manchmal. Wilst de ene is ganz anders als de andere. En jeder brengt zijn gewaarheden met, en die stemmen lang niet immer Top. Eens je komen dan ook ganz schijn in een, met zich en ihre problemen. Ja, zo'n mensen kan het verstaan. Als ik ook nog help zacht om bij dat klaar te komen in mijn eie, los ik ook immer waar dat gouden beetje doorheen. En eind van deze beetje, wie een gouden roodje heeft. Dat wie zo. Man zal moel meer gouden dingen van zijn partner opschrijven en daaraan denken. Dat is een gouden eivung. Al maar bloos zeilig helpt einem dort. Wilst sich leichte Dinge drehen veel leichter in unserem Kopf. En wat wie denkt je, dort heft je dan een Anzug zonne je feile, als dort is wat wie in je danke bewege. In Psalm 50 war wie abgefordert, Gott te danken. Dort heit dan dort wie goudet van Gott denkt je in seine Seele. Aber bestemt is hier meer gemeint, als bloos eine Eivung für uns. Dort wird Dieter Frans uns dann um nächsten Leid in seine Predigt klarer machen. Dort Leid wird hier nur Tämtheit, alles ist uns bloß geliebt.

In vers 15 van Psalm 50 zegt God ons, dat wie hem in onze nood aanroepen zullen en hij ons helpen wordt. Daarvan heeft dat genoeg geschichten te vertellen. Eine ganz besondere daarvan is die van John Newton. Hij leeft van 1725 tot 1807. Toen eerst leefde hij een zeer verloren het leven. Hij ging onder de sklavenhandelaar, alsdoor waar mensen gekocht en verkocht worden. Deze sklaven worden van Afrika met een schip geholt. John wordt kapitein van zo einem schip. Zijn schip kwam in een grote storm, zodat hij niet dacht dat hij door met hem leven uitkomen wil. En deze nood schreef hij te God om help. En God bewoord hem. Dat bewerkt dat hij te inzicht kwam in zijn leven God overgaf. Hij ändert niet meer zijn leven, hij kämpft wieder ook jegen deze sklavenhandel. Als hij dan al oud weer, dacht hij over zijn leven nog en staand hoe wunderbar God in je gerippen had. Dan schrijft hij een lied wat zeer beleefd geworden is. Dat heet, O God is je nood zo wunderbar. Dit lied is ook in vele andere spraken overzet worden, sogar in Plattdeutsch. En dat wil we nu horen om dit programma af te sluiten. Henk Nevelt wordt ons tot zingen.